0: Pasaules kara laikā piedzīvotā viņš bija cieši pārliecināts, ka tikai ar vienotību var panākt noturīgu mieru un stabilitāti Eiropā. 1963. Gadā Francija un Vācija parakstīja Elizējas līgumu, ko dēvē arī par sadraudzības līgumu. Tas bija pavērsiena punkts ceļā uz abu valstu izlīgumu pēc gadsimtu ilga ienaida. Līgums spilgt iemiesoja Adenauera politisko stratēģiju un viņa vīziju par Vācijas lomu nākotnes Eiropā. Adenauers aktīvi iestājās par mieru un bija viens no Francijas un Vācijas izlīguma rosinātājiem, taču pati Vācija pēckara periodā bija sašķelta. To visu vēl ļaunāku padarīja Berlīnas mūris, kas tika uzcelts 1961. Gadā, tikai dažas nedēļas pēc federālajām vēlēšanām. Taču politiskā motivācija, ar kādu tapa Berlīnas mūris, neietekmēja Konrāda Adenauera uzvaru 4. Federālajās vēlēšanās, kurās viņš pārstāvēja Kristīgo demokrātu savienības, Kristīgas sociālās savienības parlamentārās grupas un Brīvo demokrātu partijas koalīciju. Saskaņā ar vienošanos viņš savu pienākumu pildīja pusi no pilnvaru laika un 1963. Gadā no amata atkāpās. 1966. Gadā, 90 gadu vecumā, viņš atkāpās arī no Kristīgo demokrātu savienības federālā priekšsēdētāja amata. Ar to Konrāda Adenauera politiskā karjera arī noslēdzās. Konrāds Adenauers, tautā saukts par Der Alte, jeb Santēvu, mūžībā devās 1967. Gada 19. aprīlī 91 gada vecumā. Viņš izpelnījās pasaules ievērību kā politiķis, pateicoties kuram Vācija atguva brīvību, pārticību un sociālo drošību. Vienlīdz spēcīgi viņš veidoja arī Eiropu, kurā šodien dzīvojam. Eiropas ekonomikas kopienas pirmais priekšsēdētājs Valters Hallsteins ir norādījis, cik nozīmīgs Eiropas politikai ir Adenauera atstātais mantojums. Lai kāda arī nebūtu politika, tajā ir vienlīdz daudz spēka un cerības. Un Eiropas politikā ir daudz cerības. Par to mums patiesībā jāsaka paldies tieši šim cilvēkam. Un tieši tāpēc mēs noliecam galvu, godinot viņu pārliecību un viņu mūža ieguldījumu politikā. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Hallo, mijn naam is Erik en ik werk als audiovisueel vertaler bij de vertaaldienst van het Europees Parlement, het meest meertalige parlement ter wereld. Onze vertaaldienst werkt dagelijks in alle 24 officiële werktalen van de EU. Dit betekent dat we niet alleen vertalen in veel gesproken talen, zoals Engels en Frans, maar ook in het Iers, Maltees, Lets, Ests, Sloveens en vele andere talen. Democratie betekent namelijk ook dat de taalkundige verscheidenheid wordt gerespecteerd. Kunnen talen met minder sprekers echt floreren in de Europese Unie? Ja, natuurlijk. Dat kan dankzij een breed scala aan EU-initiatieven ter bevordering van de minst gesproken officiële EU-talen. In Europa worden meer dan 200 talen gesproken. Daarvan zijn er slechts 24 officiële werktalen van de EU. Sommige talen, zoals Duits, Frans en Italiaans, worden ook veel gesproken over de grenzen heen en zelfs buiten de EU. Andere, zoals Iers en Maltees, worden minder gesproken, maar zijn even officieel en even gewaardeerd. Dat is omdat de Europese Unie werd opgericht vanuit het idee van eenheid in verscheidenheid. Dat idee zit zo diep verankerd in de EU-waarden en het geloof erin is zo sterk dat de EU het als haar motto heeft aangenomen. Taalkundige diversiteit is geen barrière, maar een rijkdom en die moeten we beschermen, koesteren en vieren. Laten we eens kijken naar de wettelijke basis van het meertaligheidsbeleid. Twee belangrijke wetteksten maken de inzet van de EU voor taalkundige diversiteit glashelder. De eerste is artikel 22 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, waarin staat: de Unie eerbiedigt de culturele, religieuze en taalkundige verscheidenheid. De tweede is artikel 3 van het verdrag betreffende de Europese Unie, waarin het volgende vermeld staat: De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. Dit zijn niet zomaar woorden. Deze artikels vormen de wettelijke basis voor een reeks concrete maatregelen. Zo heeft de EU een aanbeveling van de Raad aangenomen ter bevordering van het leren van tenminste 2 talen naast de moedertaal. Dat klinkt misschien ambitieus, maar de meeste mensen in de EU kunnen zich daarin vinden. Volgens een Eurobarometer-enquête van 2024 zijn meer dan 8 op de 10 EU-burgers van mening dat iedereen tenminste 1 vreemde taal moet kunnen spreken. Laten we eens kijken naar het Europees Parlement, waar de inzet van de EU voor taalverscheidenheid elke dag in praktijk wordt gebracht. Alle 24 officiële werktalen worden gelijk behandeld. Elke toespraak tijdens de plenaire vergaderingen van het parlement wordt simultaan vertolkt en ook elke wet wordt vertaald in alle werktalen. De omvang van deze taak is indrukwekkend. Elk jaar vertaalt de vertaaldienst van het Europees Parlement het equivalent van een stapel documenten die even hoog is als de Eiffeltoren. Als vertaler, student of iemand met een passie voor talen vind je het misschien fijn om te weten dat je toegang hebt tot IATE, oftewel Interactieve Terminologie voor Europa. Dat is de officiële terminologiedatabank van de EU. En die is enorm. Met meer dan 8 miljoen termen en 1,2 miljoen trefwoorden is het de grootste meertalige terminologiedatabank ter wereld. Je kan deze gebruiken voor de 24 EU-talen en zelfs voor Latijn. Maar de steun van de EU voor talen blijft niet beperkt tot haar eigen instellingen. Die reikt nog veel verder. De impact ervan is ook te merken in klaslokalen, theaters, bibliotheken en online ruimtes waar talen tot leven komen dankzij onderwijs, cultuur en creativiteit. De meeste mensen kennen Erasmus Plus als het EU-programma voor studentenuitwisselingen. Maar niet iedereen weet dat verschillende projecten gericht zijn op het bevorderen van talen die niet zoveel worden gesproken. Deze creatieve en innovatieve projecten zijn vaak verbonden aan scholen, universiteiten en culturele verenigingen. Ze bieden allerlei mogelijkheden om gemeenschappen in staat te stellen hun taal te blijven gebruiken en te leren. We geven 2 voorbeelden, uit Slowakije en Ierland. Het eerste is een project onder leiding van de Universiteit van Trnava in Slowakije, in samenwerking met universiteiten in Servië en Slovenië. De nadruk lag daarbij op het verbeteren van de manier waarop Slovaaks in het buitenland wordt onderwezen. Met het initiatief werden doeltreffende onderwijsmethoden en leerplannen ontwikkeld, met name in regio's waar het Slovaaks als minderheidstaal wordt gesproken. Het tweede voorbeeld is WikiWomen, een project waarmee scholen, taalorganisaties en Wikipedia-stichtingen voor minder gesproken talen werden samengebracht. Met dit initiatief deden studenten in Ierland onderzoek naar opmerkelijke vrouwen die nog geen eigen Wikipedia-pagina hadden en schreven ze nieuwe artikels in het Iers. Het doel was om de digitale vaardigheden te versterken, gendergelijkheid te bevorderen en het Iers nieuw leven in te blazen. Het Iers is de eerste officiële taal van Ierland en een officiële EU-taal die dagelijks door een relatief klein deel van de bevolking wordt gesproken en als bedreigd wordt geclassificeerd. Misschien heb je wel eens gehoord van de Deense film Another Round, de Maltese roman In the Name of the Father and of the Son en het Baltic Sea Forum voor documentaires. Maar weet je wat die met elkaar gemeen hebben? Ze werden allemaal gesteund door Creatief Europa. Dat is het vlaggenschipprogramma van de Europese Unie ter ondersteuning van culturele en creatieve sectoren. Voor de periode 2021-2027 is daar een budget van meer dan 2 miljard euro voor uitgetrokken. Het biedt financiering voor theater, cinema, uitgeverijen, festivals en een brede waaier aan artistieke initiatieven, allemaal met een focus op taalkundige en culturele verscheidenheid. Een van de belangrijkste activiteiten is het ondersteunen van de vertaling en distributie van literaire werken in heel Europa. Van 2014 tot 2020 werden via het programma de vertaling en de promotie van meer dan 3500 boeken mede gefinancierd en werden verhalen in talen met minder sprekers gepromoot om lezers buiten hun landsgrenzen te vinden. Creatief Europa steunt ook de ondertiteling en het dubben van films en zorgt ervoor dat cinema toegankelijk is in alle 24 werktalen van de EU, ook die met minder sprekers. Daarnaast worden met het programma internationale culturele samenwerkingsprojecten en festivals gefinancierd. Zo krijgen honderden schrijvers, filmmakers, vertalers en kunstenaars de kans om een nieuw en internationaler publiek te bereiken. Op deze manier bevordert Creatief Europa de toegang tot cultuur en artistieke uiting in elke EU-taal, ongeacht het aantal sprekers. Of je nu een minderheidstaal spreekt of gewoon nieuwsgierig bent en meer wilt leren, programma's zoals Erasmus Plus en Creatief Europa bieden je allerlei kansen. En hier bij Europarl Radio dragen wij ook ons steentje bij, door al onze podcasts te produceren in het Nederlands en in de andere 23 officiële werktalen van de EU. Op deze manier bevordert het Europees Parlement inclusie, toegankelijkheid en gelijke participatie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: En 2022 celebramos el Año Europeo de la Juventud. Por este motivo, la educación ocupará un lugar destacado en la agenda del Parlamento Europeo. La Unión creó en 1983 la figura del Año Europeo para poner el foco sobre temas concretos y alentar el debate y el diálogo entre los países europeos y en el seno de sus sociedades. El 14 de octubre de 2021, la Comisión Europea propuso que 2022 fuera declarado Año Europeo de la Juventud. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos del planteamiento que sigue la Unión Europea en materia educativa en el marco del Año Europeo de la Juventud 2022. Esta edición del Año Europeo de la Juventud está dedicada a consolidar los esfuerzos que se están realizando para apoyar a las personas jóvenes después de la pandemia y buscar su participación. Entre los puntos clave del plan figuran complementar las medidas actuales, vincular las actuaciones con las transiciones ecológica y digital y alentar la participación activa de la juventud en la sociedad. Las medidas deben inspirarse en lo que hacen las nuevas generaciones y partir de sus ideas para fortalecer el proyecto común europeo. Entre las medidas propuestas encontramos conferencias, actos y campañas de información, así como facilidades para intercambiar y recopilar ideas. El plan también incluye la promoción de programas y la financiación de oportunidades para los jóvenes. Una de las claves para impulsar la participación juvenil es la educación, así que podemos preguntarnos qué está haciendo la Unión Europea en este ámbito. Los países de la Unión son responsables de educar y formar a quienes viven en su territorio. Sin embargo, a lo largo de los años, la propia Unión ha desempeñado un papel crucial a la hora de mejorar el acceso a la educación más allá de las fronteras. Veamos algunos ejemplos. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior gracias al proceso de Bolonia. El programa de financiación Erasmus Plus, diseñado para modernizar la educación a través de la movilidad. O la Declaración de Copenhague, que impulsó la cooperación en el ámbito de la formación profesional. En 2010, la Unión Europea se fijó una serie de objetivos en materia de educación para el decenio siguiente, que plasmó en el marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación. Algunos objetivos se alcanzaron, pero lamentablemente no todos. En el lado positivo, la mejora de las tasas de escolarización en las primeras etapas de infantil y de aprobados en la enseñanza superior. Sin embargo, un estudio de 2018 demostró que había aumentado el porcentaje de jóvenes de 15 años con un bajo nivel de destrezas básicas. A pesar de que los esfuerzos para mejorar la educación y la formación han dado resultados dispares, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara están de acuerdo en que hay mucho en juego. El aprendizaje permanente debe preparar a las ciudadanas y los ciudadanos, tanto del presente como del futuro, para que participen activamente en la sociedad y puedan capear con éxito crisis sucesivas. Además, debería permitirles participar en las transiciones ecológica y digital. Las tres instituciones europeas consideran que la cooperación es la clave para lograrlo. Para mejorar la tasa de escolarización en toda la Unión, la estrategia general pasa por crear un espacio europeo de la educación. Este espacio permitiría a los países colaborar en diversos aspectos de la enseñanza, sin soltar las riendas educativas en términos generales. Los líderes europeos secundaron la idea del espacio europeo de la educación en 2017, durante la Cumbre Social de Gotemburgo. Desde entonces, la Comisión Europea y el Consejo han compartido sus ideas acerca de cómo configurar este espacio. La idea es mejorar la calidad de la educación que recibe la gente joven en un marco que promueva la inclusión y la igualdad de género desde las primeras etapas. Además, una cooperación estrecha en educación debería garantizar que la población adulta pueda participar en el aprendizaje permanente. Por otra parte, la educación debe ir de la mano de las transiciones digital y ecológica, La idea es que todas las personas que se están educando o formando actualmente puedan ayudar a enfrentar estos retos en el futuro. Un estudio del Parlamento Europeo de 2021 demostró que la imagen de Europa como un espacio educativo ha estado presente en el proceso de integración europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el Parlamento respalda el Espacio Europeo de Educación. También destaca la importancia de financiarlo adecuadamente para garantizar que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a la enseñanza, incluidos los programas de movilidad de la Unión. El más famoso de todos ellos es el programa Erasmus. En su última edición, que abarca de 2021 a 2027, Erasmus Plus seguirá financiando medidas en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Más de 4 millones de personas disfrutaron de la movilidad ofrecida por Erasmus Plus entre 2014 y 2020. El objetivo de la nueva edición es seguir creciendo y alcanzar los 12 millones de participantes. En el nuevo programa, el aprendizaje permanente sigue muy presente y se fija el objetivo de completar el Espacio Europeo de Educación para 2025. Entre las iniciativas más emblemáticas encontramos también las redes de universidades europeas y el Carné Europeo de Estudiante. Cabe citar asimismo como aspecto importante la inclusión y la simplificación de los trámites para los usuarios finales. Otros elementos del programa son los deportes, la generalización de la digitalización y el apoyo a nuevos ámbitos del conocimiento. Además, conviene destacar una nueva iniciativa de movilidad denominada Discovery EU. En definitiva, la Unión Europea y sus organismos quieren mejorar las oportunidades de enseñanza para las personas que viven en su territorio. Para conseguirlo, no cejan su empeño por mejorar los proyectos en marcha y crear otros nuevos. Iniciativas fundamentales, como el programa Erasmus, seguirán facilitando la movilidad en Europa y ayudando a los estudiantes a ampliar sus horizontes. El Espacio Europeo de Educación, que debería ver la luz en 2025 como muy tarde, compartirá estos objetivos y, en consecuencia, contribuirá a borrar las desigualdades y carencias educativas. Mejorar es un proceso constante, de modo que se seguirán tomando medidas tanto a escala europea como nacional. Por ello, los debates y las iniciativas legislativas en materia educativa seguirán ocupando un lugar destacado en la agenda del Parlamento Europeo, muy especialmente durante este Año Europeo de la Juventud. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
3: 2021. Europski parlament dodjeljuje Aleksiju Navalnom nagradu Saharov za slobodu mišljenja. Nagrada utemeljena 1988. ime je dobila po sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a svake se godine dodjeljuje pojedincima ili organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Navalni, najistaknutiji predstavnik ruske oporbe, poznat po razotkrivanju korupcije i žestokoj kritici ruskog predsjednika Vladimira Putina, preminuo je 16. veljače 2024. u nerazjašnjenim okolnostima u sibirskoj kaznenoj koloniji. Odvjetnik, bloger i politički aktivist, Aleksej Navalni rođen je 1976. U svijetu je postao poznat zbog organiziranja prosvjeda protiv ruske vlade, kandidiranja za funkciju predsjednika države i zagovaranja reformi za borbu protiv korupcije. Bio je Putinov najžešći kritičar. Uhićen je sredinom siječnja 2021. po povratku u Rusiju iz Njemačke, gdje se liječio od trovanja nervnim otrovom novičokom. Od kolovoza do rujna 2020. boravio je u Berlinskoj sveučilišnoj bolnici Charité, gdje je većinu vremena proveo na odjelu intenzivne njege. Kad se oporavio, ušao je u trag osobama koje je sumnjičio za trovanje. Pretvarajući se da je djelatnik službe sigurnosti, uspio je navesti državnog agenta da prizna upotrebu otrova. Navalni je optužio rusku vladu za trovanje, no Rusija je poricala optužbe. Nakon što su konferencija predsjednika i predsjednici klubova zastupnika donijeli odluku, na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu 2021. Europski parlament objavio je da je nagrada Saharov pripala Aleksiju Navalnom. Heidi Hautala, potpredsjednica Europskog parlamenta, tom je prigodom izjavila: Aleksej Navalni pokazao je veliku hrabrost u svojim pokušajima da vrati slobodu izbora ruskom narodu. Godinama se bori za ljudska prava i temeljne slobode u svojoj zemlji, što ga je koštalo slobode, a gotovo i života. U ime Europskog parlamenta tražim njegovo trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu. Nakon svečane dodjele nagrade u prosincu 2021. tadašnji predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli kazao je: nagrada Saharov znači da Europski parlament danas odlučno traži da se Aleksej Navalni odmah i bezuvjetno pusti na slobodu. Rusija se oglušila na te riječi, kao i na brojne apele Unije. Navalni, koji je sprva boravio u kaznionici u Vladimirskoj oblasti istočno od Moskve, u prosincu 2023. premješten je u sibirski Harp. Pronađen je mrtav 16. veljače u kaznenoj koloniji, gdje je služio 19-godišnju kaznu zatvora zbog optužbi koje se uvelike smatraju politički motiviranima. Veljače, samo 12 dana nakon njegove smrti, njegova udovica Julija Navalnaja obratila se parlamentu na plenarnoj sjednici u Strasburu. Vidljivo dirnuta, rekla je:
4: if you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
3: Ako želite poraziti Putina, morate postati inovativni. Ne smijete biti dosadni. Putin je vođa organizirane zločinačke bande. U borbi protiv zločinaca, politička inovacija je primjena metoda koje se koriste protiv organiziranog kriminala, a ne protiv političke oporbe. Umjesto diplomatskih nota, istrage financijskih makinacija. Umjesto izražavanja zabrinutosti, istraživanje mafijaških pomagača u vašim zemljama, progon tajnovitih odvjetnika i financijaša koji pomažu Putinu i njegovim prijateljima da zametnu trag novca. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola dodala je:
5: this house and its members condemn his killing.
3: Parlament i zastupnici najstrože osuđuju njegovo ubojstvo. Trebamo neovisnu međunarodnu istragu tog zločina. Svijet zaslužuje pravdu. U svojoj rezoluciji Europski parlament oštro je osudio ubojstvo Navalnog i podržao Juliju Navalnaju u njezinoj namjeri da nastavi njegov rad. Naglasio je da ruski narod ne treba poistovjećivati s ratno-huškačkim autokratskim režimom u Kremlju. Usto je izrazio solidarnost sa svima u Rusiji izvan nje, koji unatoč brutalnoj represiji i ozbiljnim osobnim posljedicama i dalje imaju hrabrosti govoriti istinu. Ovaj podcast dostupan je na sva 24 službena jezika Unije i ruskom. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.

Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

Even een lotter de wiel, milenegad nog koig. Rob forsi serbiacha on Bosnia, fechanus on general rat cum ladic, balus verbenitsa in urhun Bosnia. Counter vi fog her my limister salvalte ignanosho nenta. Insolente in eegshin dun variagnes mona 8,000 muslim of kakorasoch, firugus bochelidan chodismo, agus kurugin aluigena eed. In zijn eigen zout de star agus fiery key, ver gemeter chandus na himachti is tragoidi sa daralad en fehuish, kini hus verbenitsa. Toen met leerges er gohiaks en gogig in zijn eer Yugoslav, agus er na himachti a hoil in Srebrenica, agus ver gemeter en tli in arachni agantanjini of sonner fot na krinne, agus er en tli in a guinita rare.